hits hoor je overal. Overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput, met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Tijdens zijn staatsbezoek aan China bezocht de 64-jarige koning Abdullah van Jordanië donderdag een technologietentoonstelling in Shenzhen. Hij werd bijgepraat over robots en drones en sprak over mogelijke samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De techbedrijven stonden open voor samenwerking met Jordaanse collega's. Abdullah ontmoette ook Jin Lei, secretaris van de Chinese Communistische Partij, om de betrekkingen tussen beide landen te versterken. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Tijdens zijn staatsbezoek aan China bezocht de 64-jarige koning Abdullah van Jordanië donderdag een technologietentoonstelling in Shenzhen. Hij werd bijgepraat over robots en drones en sprak over mogelijke samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De techbedrijven stonden open voor samenwerking met Jordaanse collega's. Abdullah ontmoette ook Jin Lei, secretaris van de Chinese Communistische Partij, om de betrekkingen tussen beide landen te versterken. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marne. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie over het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land 5 miljoen dollar. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. In Abcoude werd gisteren stilgestaan bij de dood van de 17-jarige Lisa. Het is precies een jaar geleden dat zij na een avond stappen in Duivendrecht op weg naar huis werd aangevallen en om het leven werd gebracht. De dorpskerk in Abcoude is geopend voor iedereen die haar wil herdenken. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgt de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land 5 miljoen dollar. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. In Abcoude werd gisteren stilgestaan bij de dood van de 17-jarige Lisa. Het is precies 1 jaar geleden dat zij na een avond stappen in Duivendrecht op weg naar huis werd aangevallen en om het leven werd gebracht. De dorpskerk in Abcoude is geopend voor iedereen die haar wil herdenken. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken. En dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgt de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
3: Gritter Chalet en Staakcaravans.
2: Kijk op grittercaravans.nl.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
2: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

Marieke zing hier mooie noten. En toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga. Ik ga

Niet stiekem en ook niet illegaal, maar wel met het beste bultkabaal. Hits, Das Radio.

Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
5: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan. Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
8: Wat een mooie vrachtwagen!
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
10: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
11: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl. Let's
13: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
14: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
19: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
18: Oh, dat is fijn.
19: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Stalinrichting Penu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
23: Alle hits hoor je altijd op Hits. Das Radio.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
4: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
5: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
6: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hey Niels.
2: Hey Moi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier

0: bronbemaling nodig? Vraag WA Spittors Bronbemaling. Je vindt WA Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strootmeijercontainerverhuur.nl.
4: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. In Abcoude werd gisteren stilgestaan bij de dood van de 17-jarige Lisa. Het is precies 1 jaar geleden dat zij na een avond stappen in Duivendrecht op weg naar huis werd aangevallen en om het leven werd gebracht. De dorpskerk in Abcoude is geopend voor iedereen die haar wil herdenken. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
8: En dan zeg ik goedemorgen, vrijdag. De laatste van deze week alweer. En we beginnen de week net als we eindigen de week net als we begonnen zijn. Namelijk met de meldingen vanaf de N48. Wegwerkzaamheden tussen Delensvaart en de knooppunt Hogeveen in beide richtingen in verband met die wegwerkzaamheden afgesloten tot 29 augustus. En de melding die er ook al een tijdje staat en nog blijft staan tot 6 september is de N50. Zwolle richting Emmeloord. Bij het knooppunt Emmeloord zijn wegwerkzaamheden ook afgesloten. Voor de rest, tijd voor verzoekjes.
6: De hits verkeersinformatie wordt je aan.

0: Master Tools. Help met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
1: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
2: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
6: Je dakgoot vernieuwen? De dakgoot specialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
7: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
8: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
9: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
10: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
1: Goedemorgen, Wim. Graag wil ik een plaatje aanvragen voor Arjan van der Heijden, die zo goed fietsen kan. Doe maar even een plaatje van de Rodos op mijn fietsie. Goed weekend, mooi.

0: Vies weer? Nee, fiets weer. Ah, fiets weer.
1: Angelina, Angelina, Angelina.
2: Er was toch niet weer bij ons. Zullen ze een zuster graag mogen hebben in de...
3: Trent, goeiedag, heb ze maar. Knapper heeft mijn mooie discotheekplaat in, joh. Jong.
0: 12 minuten over 7. Het is alweer de laatste vrijdag van deze week. Tijd voor de verzoekvrijdag. Nou, ik zou zeggen, komt u maar. Vorige week even overgesprongen. Toen was het wel, het was zo laat. Donderdagavond vanuit het Boerenrock Festival. Ik kon het gewoon niet redden. Baptiste was er wel om 9 uur. Nou, die zal er vandaag ook weer zijn. Maar vorige week even geen verzoekjes. Dus vandaag vol gas er weer op, hè. Heb jij een groet, een felicitatie of wat dan ook, een verzoekje? Spreek het in. Alleen de gesproken appies gaan we behandelen. Dus heb jij een bericht, spreek het even in. Doe het wel op een locatie waar het wat rustiger is. Niet op, weet ik veel, in de fabriekshal of wat dan ook. Dan is er de helft niet van te verstaan. Dus zoek even een rustige locatie. De wc bijvoorbeeld, tijdens het poepen. Even een berichtje inspreken, weet je wel. 085 114 39 39. De verzoekjes tot 9 uur. Om 9 uur Baptist FM in stereo en RDS. En dan is het officieel alweer weekend. En we gaan afsluiten met een plaatje die heet Disco Polka. Ja, Disco Polka. Alleen zijn beide plaatjes heten zo. Alleen zijn totaal verschillende platen. Ze hebben gewoon toevallig dezelfde titel. De een staat op naam van Johnny Hot en de Long Legs. Ja, ja. En die andere op de Tillertaler Schürzenjäger. Ik hoor jou hard op denken van, hè, hè, hè. Nou, ik laat je ze zo meteen wel even horen. Maar eerst de verzoekjes.
4: Morgen, Evert. Graag een plaatje voor de Stratenmakers bij Concordia Hogeveen. Indien mogelijk graag een plaatje van de Flippers. Dankjewel en goed weekend.
0: Nou, dat is altijd mogelijk, hè, de Flippers. Geen enkel probleem. Nee, jongens. Dus jongens, daar bij Concordia zet je radio wat harder. De plaat van de Flippers, Mona Lisa, is alleen maar voor jullie. Nou, zet hem maar even op standje burenruzie.

0: Wil je nog meer hits? Check dan onze app in de App Store. Of kijk op hits.nl. Hits, dat is radio.
1: Goedemorgen, Wim. Zou je voor mij Bernadette Doggers willen draaien met Koeien met Gouden Horens? Ik wens je alvast een goed weekend. En eet ze met de gehaktballen.

die Wimpy, een hele goede morgen op deze eerste vrijdag van deze week. Ja, bijna weekend. En Verzoek Vrijdag. Zou je misschien in de plaat willen draaien van Sylvana en Orkest Conforza? Met Als jij het wilt. Alvast bedankt. Werkt iedereen. Groetjes. Harm Jan.

Nou, het is te merken. Vorige week even een dagje vrij. Nou ja, vrij. Even wat later begonnen, laat ik het zo zeggen. In verband met het Boerenrockfestival. Maar ja, dat heb ik geweten. Of dat weet ik op dit moment. Want volgens mij hebben jullie zin om in te halen. Want we zijn al vol, mensen. We zijn al net begonnen en we zijn alweer vol. Dus, maar tussendoor, het laatste plaatje. Het is Time of Thunder.

0: Het is Thaw in November.
1: Ja.
0: Twee polka's, ook twee polka's met dezelfde naam, maar toch zijn het twee totaal verschillende platen. De plaat heet dan weliswaar Disco Polka voor alle twee. Maar wil je nou die eerste horen van Johnny Hot and the Long Legs of die van het Zillertaler Schürzenjäger? Dan mag jij bepalen. Ga maar even naar onze Facebookpagina. Daar staat de poll en daar kun je stemmen. Doe het wel voor 8:45, want het is het laatste plaatje voor de vrijdagochtend. Voordat Baptiste de boel weer, je weet wel. Dus, ga er maar even heen. Laat maar even weten wat je ervan vindt. Op naar de volgende.
2: Hey, Wippie. Goedemorgen.
0: Morgen.
2: Laatste vrijdag van de week alweer.
0: Zeker.
2: Zou jij een mooi nummertje kunnen draaien van Sander op Pekel?
0: Aha.
2: Ik wens jou een goed weekend.

0: Morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
1: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
0: Wat dan?
1: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Oh, mag ik mee?
1: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu!
2: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu houden, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
2: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Op.
8: Leijenberg, die van die garagedeuren.
9: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
8: Juist ja.
10: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
10: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
12: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
13: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
12: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
14: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
7: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
9: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
10: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
11: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
12: In Hogeveen.
13: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
14: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
16: Het is rustig op vrijdagochtend. Ook vanochtend geen meldingen hier binnengekomen wat betreft de snelheidscontroles of files. Wel een hoop meldingen met verzoekjes. En zometeen ook nog het actuele weerbericht. Ach, het kan soms zo mooi zijn, hè?
17: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool.

0: hits. Das Radio.
1: Hallo Wim, goedemorgen. Heb jij misschien, ik heb hem nog nooit bij jullie gehoord, van de Magic Boys, het nummer Een Gouden Ring? Of als bedankt. Hoi.

Goedemorgen. Graag even een meislied van de Joyriders voor iedereen die in de meis ziet, zit. En speciaal voor Gerrit Zwinder en BV. En voor de rest allemaal een goede dag verder. Yo.

0: Maïs moet er weer af, hè? Er kwam een verzoekje binnen en nog eentje.
1: Ja, goedemorgen. Hier vanaf de Boerenbunders bij Dalm. Ik wil graag hem speciaal voor Rob een met maïslied. We zijn begonnen met de kalenderoogst.
0: Ja.
1: Groeten vanaf de Hakselaar.
2: Het Hits Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
0: Precies, maar we moeten eerst het weer nog even hebben. Groeten vanaf de Hakselaren. Het is 18 voor 8. Het is vrijdag en tijdens deze eerste uren van de vrijdag komen vooral buien in de kustgebieden voor. Landinwaarts is het nog een beetje droog. Uiteindelijk breiden de buien zich uit over geheel het land. Lokaal is ook vandaag onweer mogelijk. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Kijk nu naar buiten bijvoorbeeld. En bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 18 tot 21 graden op deze vrijdag. Vanavond en vannacht komen in de kustgebieden weer buien voor. Landinwaarts blijft het droog. Morgen op de zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden wel de overhand. Het wordt dan ook weer 18 tot 20 graden. En zondag is het dan wat rustiger. De droge perioden hebben de overhand. Er is overal veel ruimte voor de zon. En aan de temperatuur verandert weinig. Het wordt ook op zondag ongeveer 20 graden met een matige noordenwind. Nou, maandag wordt het dan weer warmer. De wind waait naar het oosten. En vanuit Zuid-Europa wordt geleidelijk weer warmere lucht aangevoerd. Dit levert temperaturen op van noord naar zuid tussen de 20 en de 24 graden. Dinsdag zelfs nog warmer. Dus de zomer komt terug vanaf, laten we zeggen, maandag, dinsdag.
3: Goedemorgen, Wim. Ik wil graag een plaatje vragen voor alle schoonmakers die vandaag aan het staken zijn voor een goed CEO. Ik zou zeggen, alle schoonmakers, stoppers, ga door. Laat zien dat je een strijder bent. En ik wil graag een plaatje aanvragen van... Noem maar een van Jannes. Zoek jou maar even heen uit. En in alle luisteraars een fijn weekend. Hoi.
4: Goedemorgen Wim. Hier is Rick weer. Hè? Live vanuit Schildwolde. Mooie thuiswedstrijd vandaag. Ja. Mooi met de mobiele kern apart. Mooi bij je rondstuiten. Mag ik van jou een plaatje horen? Neem Jannes met Eleonora. Ja, dan wens ik iedereen, maar ook echt... Iedereen een heel fijn weekend. En kalm aan, hè. Mooi.

0: Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Das Radio.
1: Goedemorgen. Ik wil alle vrijwilligers van All Alive de een goed weekend wensen met het liedje Weile, Weile.

0: Het is 3 november. Geweldige tekst, hè, bij Johnny Hot and the Long Legs. Hippie, hoppie, joepie, doe. Disco Polka. Maar het plaatje als tweede, de Tillertaler Schürzenjäger, heet ook Disco Polka. Nou, welke Disco Polka wil je graag horen? Ga even naar onze Facebookpagina, daar staat de poll en daar kun je stemmen. Dus Johnny Hot and the Long Legs, wel bekend. Of toch de Tillertaler Schürzenjäger uit het mooie Tillertal. Laat maar even weten, de plaat met de meeste stemmen gaan we voor je draaien. Stemmen kan tot 9:15, want ja, om 9:00 neemt Baptiste de roer over, dan hebben we Baptiste FM. Dus laat maar even weten, het een of het ander. Welke disco polka wil je horen? Een grote hit van het afgelopen jaar is toch wel een plaatje van Klaas Henstra uit de Friesland. En die wordt ook regelmatig aangevraagd, net als vandaag.
1: Ja, goedemorgen weer. En wil jij voor Stofrecht Klaas Koofsteen maar Klaas Henstra draaien met Jongensdroom? Maar mijn pa vindt dat zo'n verrek mooi plootje. Ik zei, ik vroeg hem wel even ja. Speciaal even Stofferhoofd. Dankjewel. Mooi Wim.
0: Nou, dan zal die pa wel blieden met die weten, zeg maar. Oer Friesland, Klaas Henstra, Jongensdroom.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Middengroningen.nl.
3: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
4: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen Ten Post 050-230-60-40.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Opgelet. Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen Ten Post. 050-230-60-40.
9: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
10: Ja, dacht ik ook al.
9: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
10: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
9: Ketelservicenoord.nl.
10: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Zo is dat.
11: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
12: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
13: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstrateinje.nl.
14: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Ruttenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadworst en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
15: Oh la la.
14: In Ruttenbrock.
16: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
17: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen-Ermond.
16: Je vindt jouw stijl bij John.
18: Nieuwe bedrijfsunit. Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op Loud.

0: Wijkverhuur.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.

0: tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische Dag van de Stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dankjewel. Als die regen er nou niet was, was 21 nog wel vol te houden. Ja, maandag, dinsdag gaan we weer de betere kant op. Mensen, het is even over 8, het tweede en laatste gedeelte van de ochtendshow. Waarin ik nu al vertel, je hoeft geen berichtjes meer te sturen. En sowieso, bellen heeft geen zin. Ook gesproken berichtjes heeft alleen maar zin. Geen getikte berichtjes behandelen we niet. Alleen maar gesproken berichtjes. Maar we zitten vol, dus hoeft niet meer. En rondom verkeer heb ik ook niks te melden. Dus vol gas richting het laatste uur, verzoekvrijdag.
3: De hitsverkeersinformatie wordt je aangekondigd.

0: zonwering nodig? Terpstra zonwering.nl.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
2: Leijenberg, die van die garagedeuren.
3: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
2: Juist ja.
4: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
5: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kunnen wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
1: De deuren van Leijenberg vallen op.
4: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
6: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van Ledhandel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische ledverlichting. En Ledhandel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar Ledhandel24.nl.
7: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
8: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Goedemorgen, Drent. Dag, het nummer van de Dust Boys. Op de trekker naar de Costa del Sol. Alvast bedankt. Groetjes van Koning Uit Pekel.

0: Dingeling.
1: Hey, goedemorgen, Wimpy. Heb je ook het nummer van het Garage Lied van Moet er nog olie bij? En dat is even speciaal voor Henk-Jan Kikkert. Alvast bedankt en allemaal een fijn weekend.

0: hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.
2: Goedemorgen Drent, ik heb alweer koffie. Fijn weekend.
3: Goedemorgen, hij is eruit met de bezoekjes drinken. Groetjes, Gertjan heeft een voor iedereen die luistert. Mooi.

Goedemorgen Wim Drent. Kan je liedje draaien van After All? If You Need Me voor collega's van vervoersbedrijf Borger. Groetjes Stanley, taximan, laat.

0: Het is Tony November. Nou, één ding staat vast. Het plaatje, de laatste plaat voor de ochtendshow die we gaan draaien. Dat is een plaatje die heeft de titel Disco Polka. Maar in welke uitvoering? Welke Disco Polka wil je horen? Die van Johnny Hot en de Long Legs? Of nog van de Zillertalen Schürzenjäger? Jij mag het bepalen. Ga even snel naar de Facebookpagina. Laat maar even weten via de poll wat je ervan vindt. En welke Disco Polka wil je horen? Tot die tijd verzoekjes, want we zitten meer dan vol. Gas op de lolly.
1: Ja, goeiedag Drent. En stook hem les op de autocross voor ons. Staat weer een mooi crossweekend voor de boeg, hè? Nou, ik wens elke een fijn weekend. En tot de volgende groep van Pilon.

Groetjes doen aan mijn oud-collega Anton en aan mijn fijne collega's van Veenstra Schilderwerken. Ik zou graag aan willen vragen, de kroegbaas is dronken. Allemaal alvast een fijn weekend en een mooie dag gewenst. Yo, mooi!

0: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers Rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
1: Je badkamer volledig en vakkundig innoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl. Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Isolering of schutting? Bij Inthout Zierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Zierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar zierconstructies.nl. Inthout Zierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriescheloo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
4: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
5: Laatste half uurtje van de verzoek. Vrijdag voordat Baptiste FM het roer overneemt. Geen meldingen, geen snelheidscontroles, geen files, helemaal niks. Eén melding komt er nog wel binnen, maar zo'n andere kaliber.
6: Mooi, even. De Gournee moet Duitsland.
5: Ja?
6: Mag je wel een plaat draaien van de Kroppislau, Mundam?
5: Nou.
6: Veel plezier met Bingo straks. Hoi.
5: Bingo. Die Duitsers, hè, die zijn al even open.

0: Das Radio.
1: Ik wil haar mijn collega Mirjam een fijne vakantie wensen en een geweldige laatste werkdag. Groetjes van haar favoriete collega Mick van Hazee uit Vaas.
2: Goedemorgen. Zou je Boemeladiboem kunnen draaien voor Harry Knieuit uit Oude Pekela Solidus? Dank

Goedemorgen, het is met Connie. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Frits, die geopereerd is afgelopen maandag aan zijn knie. Hij heeft een nieuwe. En dan wil ik graag een plaatje aanvragen van Harold Saffenaaien, omdat hij het zo vreselijk goed doet. De groetjes.

Pippi. Goedendag, Hem. Hey, ik heb net dat plootje in het draaien van Cherubino's aria. Je weet het wel, ja? Dat vrouwtje met die hoge stem, die operazangeres of zo. En er zit een mega dikke discotheekbeat onder, zeg maar, hè? Jawel, hè? Nou, iedereen goed weer? Dat was hem even, hè? Jawel, Jan Popko. Mooi even.

0: alle hits hoor je altijd op Hits. Das Radio.
1: Goedemorgen Wim, goedemorgen Hits. Heb je nog eens een verzoekje van mij, Gerard Cox, met het is weer voorbij die mooie zomer. Met al die regen van de week. Nou, nu wordt van de week wel mooi weer, maar vooruit. Groetjes, Ron Geuzen.

0: Nou, als ik naar het weerbericht zit te kijken, dan is de zomer nog niet afgelopen hoor. Maandag, uiterlijk dinsdag, gaan we weer temperaturen richting de 25 graden. Dus Gerard Cox, leuk plaatje, maar het is nog niet voorbij die mooie zomer.
1: Het is time of thunder.

Het is time of thunder. Zo, ik heb alles even klaargezet voor meneer Baptist. Even kijken hoor, ja, alles staat klaar. Want hij is er weer eens een keer niet op tijd. Nou ja, het kan nog natuurlijk, maar zometeen in ieder geval Baptist FM. En we hopen dat hij op tijd is. En ik krijg ook steeds klachten dat hij door het nieuws heen zit. Dat, ik weet niet hoe hij dat doet, maar ik ga het wel even in de gaten houden zometeen. Mensen, boordevol verzoekjes. Alleen de tijd is op. We konden verreweg niet alle verzoekjes draaien. Volgende week vrijdag tussen 7 en 9. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar je kunt het vanmiddag ook even dunnetjes overdoen. Hè? Bij collega Herman. Tussen 3 en 6. Samen met een hoop bitterballen, bier en veel gezelligheid in de vrijdagmiddagborrel. Dus proberen vanmiddag maar overnieuw. Maar voor vandaag zit het erop. Ja, zometeen kun je het nog proberen bij Baptist. Maar de vrijdagochtend zit erop. Ik heb weekend. Ik ga ervan genieten. Ik spreek je maandagochtend weer. Hoop ik tenminste. Alleen we hebben nog één plaatje te gaan. Hè? Een polkaatje die heet dus Disco Polka. In beide gevallen. Het zijn twee totaal verschillende platen. Maar hebben ze toevallig wel dezelfde naam. Johnny Hot and the Long Legs. Oftewel Johnny Hot en de Lange Benen. Of de Zillertaler Schürzenjäger met Disco Polka. 85% gaat naar de winnende plaat. Nou, dat is een duidelijke overwinning. En gaat hij dan naar Johnny Hot en die Lange Benen? Of naar de Zillertaler Schürzenjäger? Ik weet het. En jullie over een paar seconden ook. Ik wens je veel sterkte bij Baptist FM. Fijn weekend en tot maandag. Ah, de Zillertaler Schürzenjäger.

Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren, hebben we ook. Cars, jeans en de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Finsterwold.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Finsterwold.
6: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
7: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.

0: Infra.nl.
1: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Balen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
4: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Ruttenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoerst en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
5: Oh la la.
4: In Ruttenbrock.
5: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
6: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
5: Oh, dat is fijn.
6: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
9: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis? Met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
10: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Sanderweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 km op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
12: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
13: Ik ben er helemaal klaar mee.
14: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
13: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
15: VLM-kozijnen.
14: Kwaliteit die blijft.
16: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
13: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
14: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
13: En je ontvangt 30% subsidie.
14: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
13: Ja, gewoon.
15: VLM Kozijnen.
14: Kwaliteit die blijft.
17: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
18: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl. Waar je huis

Wat berichtjes weer. En niks gedaan of zo. Er was namelijk een berichtje over ome Jan, maar ik ken een berichtje niet weer van Willeke Alberti, die moest ik draaien, maar ik ken een berichtje niet.

0: Ja, supermuis. Mooi dat ze hem staan erbij was, hè. Ook fijn weekend. Mucho.
1: Sinds maar weer, hè. Adjo.

Nou, volgens mij is heel Nederland weer aan radio luisteren. Maar er komen weer zoveel berichtjes binnen en er is niemand aan het werk op dit moment, hè. Maar goed, dat is ook de regel, hè. Vrijdagmorgen om 9 uur is tijd voor een flesje bier. Een balletje mayo en leg het werk maar even neer. En om 10 uur, als we klaar zijn met de show, dan keer naar huis, hè. Dan is het weekend!

0: wij zijn ook van ja, maar sowieso, ik zie ja, niks in maar luister zo. Dus uiteindelijk, nou ja, god, en die man die zegt ook van ja, ja. Hij zegt, dat moet er. Ik zeg, doe het zo en zo en zo. En dan hij zegt, nou, dan we dat. Nou ja, en als jij ook denkt van, dan mogen we maar, nou ja, dat had hij ook niet. Zo hebben we het ook gedaan. Nou, sowieso en dit en dat en dat. Dan uiteindelijk dan. Nou ja, zoals het nou is, zeg maar.
1: Ome Jan, hartstikke bedankt. Mooi verhaal. Lekker kort, krachtig. Hier kennen we wat met.
2: Ome Jan en mij, want we gingen op vakantie van het geld van Ome.
1: Bedankt. Zo. Oh, ik kreeg een berichtje van Aaltje.
3: Wacht even hoor.
1: Wat wil ze nou weer? Hallo lieverd. Wil jij een pakken wijn van de Aldi meenemen als je deze kant op komt? Aaltje, Aldi heeft zelf wien op van de Aldi. Daar is geen belang bij. Ik heb daar stikken droog. Man. Nee, dat doe ik zelf, maar dan heb ik weer ook niet wat van wien. Dan heb ik weer de verkeerde meegenomen. Dan moet jij weer een wit hebben en ik neem rode met. En dan moet jij weer een zoet hebben. Nou. Nee, Albert heeft zelf op Aaltje hoor. Ik heb daar geen belang bij. Zo, ook weer geregeld. De luisteraars en amateurs, zo staan we even rechtstreeks aangesteld op Baptiste FM op vrijdagmorgen. Het is toevallig ook dat de laatste vrijdag van de maand. Oh nee, van de week, hè? Van de week, zo was het, ja. Vlak voor het weekend. En de kop is er weer af, hè? En Willeke Alberti draait en die andere bloedje als het weekend wordt. Te gewoon er doorheen gemixt. En dan ben we weer, hè. Een komende uurtje even met groeten en verzoeken via die barrel waar hier allemaal binnenkomt, zeg maar. Hartstikke mooi dat je erin bent. Nu ben je nog nuchter, dat zegt er over een uur wel weer een ander uur natuurlijk dus, hè.
4: Goedemorgen, Evert. Wil jij wel een plaatje draaien? Drommelse jongen. Dan mag ik wel in de groet doen aan opa Tom van de firma Kooi. Hey, oude man, je moet hem doorwerken. Hè? Zo gebeurt er niks met al dat gepraat van jou.
1: Nee.
4: Hey, goed weekend allemaal. Mooi.
1: Ja, inderdaad, zo komt het werk nooit klaar, hè? Ach, doe liever. Jongens, ik ben nog steeds een beetje dronken van Boon Rock Festival. We gingen erom weg vorige week, hè? Oh, wat een feest, hè? Wat een feest. Oh. Maar goed, dan kunnen we weer bijkomen. Het is alweer Bino Weekend, jongens. Het is alweer Bino een week geleden. Nee, het is niet te geloven, jongens. Het ziet gewoon zo snel, hè? Maar goed, tot 10 uur ben ik even bij je. Met Dick Hits, Stereo en RDS. En als je wat te melden hebt, dan zeg ik van binnenkomen. Alleen verzoekjes, alleen dat wil niet. Want ik heb al een uurtje tien, ik moet verzoekjes voorlezen. Dus ja, Tom, ik krijg al klachten, hè. Al klachten. Dat ik te veel proot, maar dat ligt aan jullie. Want als jullie niet zoveel berichtjes doen, dan kijk ik ook, hè, dat snap je zelf dan wel. Of weet school niet opgemaakt. Evert, zeg even tegen die collega's van mij, de hertog van Hardenberg en die Duitser, dat het niet de bedoeling is dat ze nu nog nuchter zijn. Nee, dat is niet de bedoeling, nee. Daarnaast nog even de groet aan die DKW'er en die 20 vakantieweken per jaar heeft. Oh, bliksem, dat is laag. Ik heb 52. Nog tips voor een woeste hoevenstamgast om 2 weken Sicilië met de vrouw te overleven. Nee, daar heb ik geen kaas van gegeten, bolle Jos. Dat weet ik niet, hè. Daar kan ik maar niet over uitlaten, zeg maar. Evert, hier van de bouwplaats bij Schoemie BV. Graag even een plaat van jongens van de bouw. Even voor Hugo van Dijk en Rubian Hamming, die druk in de balken zitten. Groetjes van Robin Wieland. Ja, in de bouw. De Mario zit, die ken ik wel, Mian, die ken ik wel. Evert, kist voor de John, Jan Pijper en Benny Brouwer van bouwbedrijf Velman. Een plaatje draaien. Mafioza liet me wel wat. Groep de Schilders. Ik begint alweer elke nacht een verzoekjes. Als ik al die verzoekjes nog draai, ik heb er nog maar 3 ervaren. Dan zit het wel vol. Jongens, doe nou even nog bom. Weet wat, ik mix ze wel door elkaar in, dan gaat het wat sneller, hè. Zo wordt het nu wel, hè. Kist er even polkaatje in mixen. En neem de groet naar Mika en bijrijder Repco van Jansen. Groetjes kom van Jort.
5: Ah,
1: Maar dat is geen probleem, want die mix is er zo in, hè. Er wordt weer meegeluisterd in Koeven. Koeven, hè. Draai maar even een plaatje heel ver weg in Arizona van de tijdbrekers. En doe maar even de groet aan alle werknemers van Hilgenborg en Buursema Bouw. Ja, jongens, ik heb er zo vreselijk gedrapt met hem te mixen. Ach.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,

Ik hoop dat disco-jockey Herman ook zit te luisteren, hè. Herman, vraag nog even die kan er weer voor jou, hè. Even goud opletten met dat mixen, hè. Kun je ook nog wat leren. Er wordt nog een keer wat met die.

0: Konings Coco is ook weer staan erbij. Wil je de platenkanon hebben de groeten? Noem die is 47. Zo al wordt het 3 nooit.
1: Nee.
0: Nou, gefeliciteerd, hè.

Geweldig. Dirk Polka, Miel. De luisteraars en amateurs, zo staat u nog steeds afgestemd op Baptiste FM. Tot 10 uur ga ik je begeleiden, zeg maar. Gelukkig is het een beetje regen, dus de gras begint ook weer te maaien. Hè. Of het groeien kan ook weer een beetje maaien straks. Hè. De afgelopen dagen was het veel te droog. Ik heb wel gemaaid, maar er kwam bijna niks af. Hè. Dus het was een beetje tijdverdrijf, maar het had weinig om dat. Maar het heeft nu weer geregend gedaan, dus er kwam weer een beetje, het gaat weer groeien. Hè. Dus hartstikke mooi, jongens. Hartstikke mooi. Zo staat u dus nog steeds afgestemd op Baptiste FM in stereo en RDS. Tot 10 uur. En we hopen dat we geen storing veroorzaken in sprake en muziek. Hè. Ik heb het afgelopen weekend ook even geluisterd naar de collega's die door die hits van u, die piratentent, bij de Sonoma-tent, zaten te draaien. Hè. Maar geen mooie jongens, hè. Onder genot van lekkere Beerdenburg cola, dikke hits te slingen. Mooi, Evert. Mooi. Kirsten tegen Jan Willem zeggen dat hij uit het weekendmodus moet komen en moet gaan werken. En als kind mooi plootje van de stamtovel, Radio Noord. Oh, dat is mooi plootje, ja. Maar hij moet uit het weekendmodus komen. Het is vrijdag, je moet erin komen, niet eruit. Dat niet houdt. Nee. Goedemorgen, Evert. Ik luister ook weer mee. Groetjes van Nick Katuin. Nick Katuin, vragen ook in jouw kanaal, hè. Mooi dat zo kent. Boy, Evert, zou je hem de felicitaties kunnen geven aan Ryan Molenkamp? Zit op dit moment op de druk en zou graag zijn vier favoriete nummer in de parenclub als cadeautje willen horen. Oh, wat een rat, jongen. Ja. Is hij jorig? Felicitaties komen ook even van deze kant, hè. Goedemorgen, Evert. Wil je hem de groet doen aan de dikkertje van de werkvloer? En even tegen hem zeggen dat hij doorwerkt. Dat we eerder thuis zijn. Groetjes komen van Lil Wiggy. Lil Wiggy uit Midwolda. Oh. Lil Wiggy, Ronom, ja. Goedemorgen, Evert. Vandaag is de vader van koning Coco jarig op Bliksem. Het plaatkanon is vandaag 45, dat is net zo vader. Onze hollebolle Gijs Jan Tuinkenbouter is ook weer terug van vakantie. En deze is weer aardig opstandig en vervelend. Groeten, planmeester. Oh, moet zich ook doodgaan. Evert? Ja, Sylvia, wat is er? Wil je wel even de blauwe bal draaien voor iedereen die luistert? Is dat zo? Voor iedereen die luistert, moet met de blauwe bal draaien. Ik zal er even bij bangen. Is van Espada toch? Welke bedoelst? Kun je Harold even wakker maken? Hij ligt te slapen in zijn vrachtwagen. Nou, die jongen grogeliek. Makkelijk geld verdienen. Evert, kun je Wilby even succes wensen in de werkplaats van RR Houtbouw? En even vragen of het bier ook al staat. Groeten komt van Rieks en Wesley. Mooi. Nou, en toen kwam er dan, even kijken hoor, Wilby van RR Houtbouw, staat het bier al koud? Dat liep niet toch logisch. Koelkast altijd cold, hè, maar altijd vol, weet je, jongens. Evert, het is mooier op de bouw van Durex Vermeer. Knap, gut, moet er even op als je wilt. Goed weekend en knap en door de punt, hey! Oh, kijk eens, nou is het dieptepunt bereikt, hè. Graag een liedje van Lady Rose. Roekoe, voor Irene. En voor mijn collega Leslo, die vindt het prachtig. Fijne vrijdag, groetjes, kom van Fabienne. Nou, ik heb Twicht afgelopen. Nou, Twicht, ik weet niet precies wat voor... Nou, ik weet het ook niet. Maar ze stond op het podium, jongens. Ah, ze was erbij, heb je mijn feestje. 20 jaar bestaan. Ah, ze hoort er gewoon bij, jongens. Het is gewoon bij. Het is op zich wel live, hoor, die Roekoe. Lady Rose. Ah. Maar ze kan niet zingen, hè. Ze kan niet zingen, nee. Nou, zo goed als ik. Graag even een plaatje van de Sunstreams. Jij.

Even. Speciaal voor Miranda. Nou jongens, ik heb zo vreselijk gedrag. Maar dit is het moest ik ook nog in de radio van Radio Noord. Collega's in de stad, voor jullie hè. Radio Noord.

Dezelfde meisjes van de Zilveren Ster, hè? Die zat ook in Espada, toch? En nou is ze met de

0: vredige drank hier. Ik heb zo'n vredige drank.
1: Uit de ruimte lijkt hij rustig.
0: Ah, ik denk dat ze weer Radio Noord moeten luisteren, denk ik. Hè? Dat denk ik toch wel. De collega's van Radio Noord, mooi dat je er bent, jongens. Een pleitje van jullie, hè. Zulke dan morgen.

0: fietsen.
1: Yeah! Yeah!
0: Ik zit in haar vast, maar ik mocht niet achter.
2: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19. Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? TVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. dvatechnology.nl. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalets en staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
11: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
12: Je vindt jouw stijl Bijson.
13: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
15: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
16: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
2: Nieuwe bedrijfsunit.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
5: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.

0: Nee, want ik hoor je niet op de 27 MC. Nee, ik heb het hartstikke droog, man. Is er ook iemand staande bij, jongens? Want ik heb het hartstikke droog hier, hè.
1: Ja, de mensen staan erbij, hè? Les je hier erbij, vakantie, ja.
0: Ah, mooi, hè?
2: Ja, die mensen staan erbij, alweer zo vreselijk te raken,
0: hè? Ja. Dus je hebt hartstikke drank, jongens. Maar gelukkig tussendoor nog even tijd voor een blesje bier of een Beerenburg cola, hè. Moet natuurlijk kennen, hè. Gewoon deur, jongens. Kap de deur. Het is zo, ja, het is zo weekend.
3: Was dat de eenzaamheid was?
1: Ja, kom, gaan hoor.
3: De wijde wereld in.
2: Oh, kom, dat een beetje half om half. Lekker weer.
0: Half om half. Ja, want je kunt het ook overdrijven, hè.

0: Bedankt, Sunstreams. Maar we moeten hem door, hoor. Hartstikke drak hier. Baptiste FM, zonder Lady Greta aan de knopjes. Wie zijn vrouw lief heeft, die lullen gewoon tussen jongens, hè. Goeiedag, Evert. Kun je even, het is moeilijk bescheiden te blijven draaien. Speciaal voor Robert Peining. Hij zit weer op de mooiste klusjes en laat een ander het moeilijke werk doen. Altijd hetzelfde met die man. Groetjes van Daniel. Ja, die man heeft gauw voor me koor. Ik zal weet je wat? Ik pak wel even een bijzondere uitvoering van dat plootje. Wacht maar even. Ik zal hem even pakken. Evert, kun je nog even de groeten doen aan iedereen van Groen Doen? Nou, bij deze, ik hoop dat het overgekomen is, Brian. Evert, wil je nog even de groeten doen aan Atje, Mika en alle collega's van Janssen? Nog even doorzet, mannen. Bijna biertijd. Laat ze wel even weten dat hun collega's van de Ambu al weekend heeft. Oh, nou al. Dan kun jij nu al aan bier, ja. Nou, dat kan iedereen eigenlijk, hè. Op vrijdag mag dat, hè. 9 uur, flesje bier en een balletje mayo. En de groet aan de beukers van Scheenstrabal. Lekker gehaktbal eten vandaag in Uithuizermeeden. Mooi dat ze ook in, jongens, hè. Even, wil je wel even tegen Lars Hoenderken van de bestratingsgroep zeggen dat die is van die kraan af moet komen en geen paaltjes meer moet raken met die kraan? Hij moet nou eens een keer persoonlijk aan het werk gaan. Mocht alles weer kapot? Ach, ook onder invloed natuurlijk, hè. Boy Evert, Gert-Jan is op dit moment weer single, dus zou je hem even willen troosten met een nummer Speel niet met mijn voeten van Lizzy? Zal hem goed doen. Alleen alvast een goed weekend. Groetjes van de waterhandjes. Gert-Jan is weer solo. Podium verlaten. Hij stond er van de mok hebben. Boy. Kist even vragen aan Jaron Allersma of die ook al een uitnodiging heeft van Jurgen Zwijghuizen, zijn bruiloft binnenkort. Oh, er is nog geen uitnodiging gekregen, dan is ze zeker niet welkom, hè. Nou ja, dat kost ook geen geld, hè. Hoe geen cadeau meenemen, scheelt weer. Evert, zeg even tegen Dirkie dat hij moet doorwerken en niet steeds naar de vrouwtjes moet kijken. Nou, waarom dat niet dan? Dat is toch gezond?
1: Jongen.
0: Ik doe de hele dag niet anders. Hoi, je zit door het journaal heen te kleppen. Ach, je bent gek. Je hebt de zender er niet goed op staan, zeker. Zou jij even de groet willen doen, Jochem? Hij staat hier maar een beetje te kijken naar buisjes. Ik denk dat hij last van een weekenddip heeft. Een mooi plotje van de Migros rijden. Dat zal hem vast opvrolijken, ja. Och. Kom gauw gewoon flesje bier bij je balletje maaien. Komt ook goed, jongens, hè. Groetjes aan de harde werkers van Zandstra. Groet de beste werkvoorbereider van het noordelijke halfrond. Oh. Oh. Evert, kun je die oude zwoeger Danny Schelling even een prettige vakantie wensen? Hij moet vandaag nog hard werken. En dan kan hij 3 weken achter de wilde vrouw aan. Groetjes van Dijken. Oh, wat zal een kapot weer komen als ze 3 weken achter de vrouw aan moeten. Goedemorgen Evert, wil je voor Jan, mijn favoriete collega van mijn werk, we gingen op vakantie van het geld van ome Jan draaien. Oh ja, daar is ze weer. Groetjes Leon. Leon, ik heb hem teruggevonden, hoor. Ja, maar er komen zoveel berichtjes binnen, jongens. Maar ik heb plaatje gedraaid en je hebt gehoord, hè? Ja, stereo, RDS, alles erop bedragen. Even, wil je nog een plaatje draaien voor onze Jans Upekel? Draaien we een plaatje van Henk Wijngaard. Welke Jans Upekel? Is dat die fan van de vader van die alcoholist? Sander? Denkt wel, hè? Oh, nog wel geen ploei, verdraai er geen belang bij. Goed onder het straten in Delflanden. Groetjes. Groeten Koek, Tim en Martin Vuller. Nou, bij deze jongens plagen ook hem die kant op. Vooral de volgende ploren. Weet je wat, jongens? Het is maar 1 keer vrijdag per week. Ik ga hem live zingen. Ben je de klover?
2: Wacht even hoor.
0: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Frieskalo. Overal aanplakbiljet met mijn foto. Er hing spandoek boven de straat met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zonder om eer zegt hem. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. Ik pakte mijn gitaar en ik maakte een lied.

hè? Warm stem, hè? Ja, jongens. Natuurtalentje. Qua voor 10, jongens. Baptiste FM, Stereo, EDS. We moeten nog helemaal gas geven op de lolly, want ik heb er nog zoveel staan en verzoekjes. Kun je ophouden met dat gezeur op de radio? Nee, dat kan niet. Sorry. Evert, hoe is het oude gehaktbandkoning? Wil je de groet doen aan Jorian Beerling? Die prutsbeerling die zijn eigen huis aan het verbouwen is. Of aan het bouwen is. En de groet aan Martijn Jilderda en namens bedrijf Kuit. Groeten komt van Erik. Nou, bij deze, ik hoop dat het allemaal overgekomen is daar op de bouw, hè? Evert Alhout, ja zeker. Wil je even zeggen tegen Marvin van de bestrijdingsgroep dat hij even van dat apparaatje af moet en hij het al van die vieze filmpjes moet kijken? Groetjes komen van Tom. Kun je even de groeten doen aan Rulle Eend met zijn oude zandbad? En draai maar even een mooi plaatje Rob de Nijs, het werd zomer. Groetjes Wiljan, of ben je verliefd of zo? Langs zo'n blootje, hè? Kun jij onze bolle Jos even vertellen dat je met een zitmaaier geen balkon met kunstgras kunt maaien? Waarom niet, hè? Waarom wil dat dan niet? Oh, ja, het is natuurlijk een probleem om die zitmaaier op het balkon te krijgen natuurlijk, hè. Maar voor de rest kennen we wel, hoor. Alleen, ja, dat is natuurlijk wel moeilijk om dingen op het balkon te krijgen. Dat ding weegt nogal wat natuurlijk. Dat is het probleem. Deze week weer Baptist bij Buscher Serrebouw. Groeten aan onze collega's Martijn en Rob onderweg van Oud-Marsum naar Breda. Oh, dat is de verkeerde kant op, jongens. Jullie gaan de verkeerde kant op. Frieskalo ligt nog in het noorden. Even, kun je even aan onze collega Danny vragen of hij nog op tijd komt om een gehaktbal met ons te eten vanmiddag? Of dat hij nog op bed ligt? Naar al dat speciaal bier van gisteravond. Dat ken je ook natuurlijk, hè? Wil je de snelste illegale voor Gert Bijma draaien? Ja, dat wil ik wel. Kijk eens op klokken, jongens. Even kunnen even de groet doen aan mijn broer John, die bij Kooi werkt. Groetjes Ramon. Goedemorgen, Baptist. Ja, goedemorgen, jongens. Even de groet naar mijn collega's van Mulder in Noordiek. Groetjes van Gerard. Even, kist even tegen Tobias Walma zeggen dat hij de pannen een beetje recht op het dak moet leggen. Hij wil nou leraar worden, want hij is de bouw helemaal zat. Het is niet aans, we zijn wel weer een nieuwe stagiaire. Groetjes Jan Willem en Lars. Dus eerst nou zijn dakpan leggen en nou wil een leraar worden. Och. Graag even een pleitje voor de bewoners in het dokhuis. Corrie Konings, iedere dag. Groetjes komen van Leonie en Wendy. Dikke smok voor die. Op het lijf, ja. Nou, we moeten nog even gaan schrijven, jongens. Nou, draai nog een keer Corrie Konings en dan de laatste serie verzoekjes, hè.

0: Wat is dit nou weer? Dat komt voor mij aan de andere kant van Nederland vandaan. Wat is dit? Wacht even hoor, ik kijk een berichtje binnen. Een gesproken berichtje. Met die jongens met een zachte G. Nou, eens even kijken wat die jongens te melden hebben. Zullen we niet veel soep weten.
1: Goedemorgen, ik wil graag een verzoeknummertje doen voor Johan van Dreumel, onze oude schadeboer. Hij gaat vandaag op vakantie. Oh. Dus ik wil graag het vakantienummer van Gerard Joling. De groetjes. Hoi, hoi.
2: Hij laat alle auto's heel.
0: Ja, zachte G met een harde L zeker.

0: Dan moeten mensen maar minder berichtjes gaan sturen. Dan heb je toch niet zo druk.
1: Ja, nee, kennen we er ook allemaal.
0: De luisteraars en amateurs, dan komen ze weer de laatste serie verzoekjes. Tenminste, de laatste die ik kan voorlezen, ik kan ze niet allemaal oplezen. Want het is gewoon te veel, hè. Het is gewoon te veel. En dan zeggen ze altijd, je moet hem na 10 uur doordraaien. Maar ik heb hartstikke druk, want het is weer mooi weer. Het is een beetje regen geweest, dus het gras groeit ook weer. Dus dat komt allemaal goed, jongen. Gewoon goed. Wil je de snelste illegale voor Gert Bijma draaien? Nee. Ja, ik kan er wel één omheen draaien, maar ik heb geen tijd meer, hè. Ook de groeten doen aan mijn broer John, die bij Kooi werkt. Groetjes van Ramon. Dat is helemaal gewoon. Nou zit er twee keer in of zo. Oh ja, deze, ja. Deze. Tim, ons platenkanon viert zijn 45e verjaardag. Voor de 9e keer. Oh, daar is wat, jongen, daar is wat. Gefeliciteerd, oude strijder. Evert, kun je de groet doen aan de toppers van de trekkerwerkplaats van Broekema BV? Nou, bij deze, hè? Speciaal toppers van trekkerwerkplaats. Broekema, ja, ja. Wil je een blaadje draaien voor de bouwplaats van Schoemi BV? Jongens van de bouw, groetjes en fijn weekend. Kom een heleboel, hè? Gesproken berichtjes binnen, daar heb ik even geen tijd voor, jongens. Hè? Wil je mijn collega Hilbert Bos even feliciteren? Hij is 65 geworden. Groetjes, Ruben. Ruben, ik zal het even doorgeven, hè. Hilbert, gefeliciteerd met die 65, meel. Ik heb nog in de fut, zeker. Even, kun je een plaatje draaien van de Comedia? Je hebt er zelf om gevraagd. Groen Patrick. Ah, dat wordt hem even niet meer, jongens. Ik heb het hartstikke droog hier. Eén plaatje eraan. Evert, zit weer goed aan de band hier in Trapel. Groetjes van Dennis. Proost. Ja, proost. Vragen ook in richting Trapel, hè. Doe Nico en Kirsten van Schoonmaakbedrijf De Jonge maar even de groet. En zeg maar even naar die oude vieze stinkers. Ook een keer moet wassen. Ik roep hem hier uit de mol, die oude stinkers. De groeten van zijn buurman. Dus die man die werkt bij een schoonmaakbedrijf en die is zelf vies. Rapat, ja. Evert, wij zijn onderweg naar Ravels in België voor het Oldtimer Festival. Nog 2 uur rijden. Alvast bedankt. Fijn weekend. Als je ook even pap en pudding wil draaien. Allemaal onderweg naar België, jongens. Bleksem. Maar nee, een vetje. Op de brander of... Evert, mooie klappers op de band, een van de Sunstreams. Speciaal voor Jansma, Burdaert en Bert. Groetjes, Ine Pieter. Ine Pieter. Ah, ik heb net hem gedraaid, hè. Je ging de wijde wereld in, hè. Evert, wil je de groet doen aan de mannen van Noterboom? Roy en Bert zijn alweer aan het werk toe. Ze zijn vorige week met Greta naar het strand geweest. Ze zijn nog onder de indruk. Ja, dat

Dus je moet op zoek naar een balletje. Nou, dat heb ik niet op zoek. Die heb ik overal wel in, jongen. Ook nog een praatje voor Jan Tul is Oldenbroek draaien van de Voorzak. Deze koffieleut is bezig met koffieautomaten vullen. Oh, dat is heel belangrijk, jongens. Speciaal voor de vrouwen en mannen bij Forbo in Koevorden. En speciaal voor mijn kereltje op de vrachtwagen, Giddy Up Go. Nee, jongens, dat wordt hem niet meer, dat wordt hem niet meer. Het is al veel te lood, we moeten de band verlaten. Het zit erop, we verdogen. Maar dit, hè? Ach, wat is met die pap en die pudding, joh. Ach, jongens. Nou, jongens, dat was het voor vandaag. Helaas pindakaas, maar niet alle.

0: De luisteraars en amateurs, dit was hem even vanaf deze kant. We hopen dat we geen storing voor ons hebben, sprake muziek. We gaan de man verlaten, maken weer ruimte voor non-stop muziek, zometeen op de radio. Ik ga het weekend in, net als jullie. Ik zal zeggen, veel bier drinken, want het is belangrijk. En de combinatie met een balletje mayo. Het mag ook met z'n theesaus, daar doen we niet zo moeilijk over. En dan een bijzonder fijn weekend en tot een ander mol, hè. Bye bye, zwaai zwaai en mucho. Ook de mensen op de 27 op 7 gaan de baan verlaten, hè. Keer nog wederom niet retour. Daar was het.
1: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Boskloppen verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppen verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
3: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
4: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
7: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Rutenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoers en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
8: Oh la la.
7: In Rutenbrock.
9: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
10: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
11: Inderdaad, een beetje.
10: Wat bedoel jij met een beetje?
11: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
10: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
11: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de

0: handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor één dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische Dag van de Stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op één accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
5: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
6: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
7: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een oké.

speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

Elke man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Hey Niels.
5: Hey Mooi.
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt.
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
5: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten.
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Wouter Geerlings Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
12: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
13: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
12: Oh, dat is fijn.
13: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
14: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
15: Kom nu naar een van de 8 Fortsat testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsat.nl. Oh, op die fiets!
16: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strootmeijercontainerverhuur.nl.
17: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woelheid Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
22: Ik zing als ik grondzuig.
23: Kunt u er niet bij?
22: Alleen als ik grondzuig.
23: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
2: Oh ja, van

0: en Groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Top Agro Doezum. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezum via Facebook.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
10: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
11: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
12: In Hogeveen.
13: Mulders meubel door.
14: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Vrijskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
15: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
14: Mulders meubeldorp, bij ons in Vrijskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
13: Mulders meubel door.
14: Aangeef het, je moet.

0: niet al zo overdreven, man.
1: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
2: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoog drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.
6: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
7: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
8: Leijenberg, die van die garagedeuren.
9: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
8: Juist ja.
10: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
11: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
7: De deuren van Leijenberg, vallen op.
10: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
12: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
13: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
14: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
15: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
16: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Midden-Groningen.nl. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Würde heen, hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar €99.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog vinden we ons.
1: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom Baskum. Hubo helpt.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nieuwe bedrijfsunit. Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
9: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
10: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
11: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
15: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
16: Hits, Das Radio.
17: Oké. Okay.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op en over.

0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.

0: bestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hey Niels.
2: Hey Mooi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Hallo,

0: vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwen-Aumont.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Ruttenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoers en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
5: Oh la la.
4: In Ruttenbrock.
6: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
7: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
10: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. Debogiebikes.nl.
15: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
16: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam?

0: Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
8: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
9: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
10: Nostalgie Palast in

eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
9: Hey Niels.
10: Hey Mooi.
9: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
10: Klopt.
9: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
10: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
9: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
10: Zeker te weten.
9: En kijk op nieuwslubbers.nl.
11: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
12: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstrateinje.nl.
14: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
15: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
16: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
17: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
18: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
19: Woonstoffering-studio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstoffering Studio Mulders Meubeldorp in Fries Geloo.

ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06 360 234-19.
1: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
2: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
1: Oh, dat is fijn.
2: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalets en Staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijen.
7: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
8: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
9: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
10: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
11: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
12: Met Volkers Reizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkers Reizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
13: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
14: Hey Niels.
15: Hey Mooi.
14: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
15: Klopt.
14: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
15: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
14: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
15: Zeker te weten.
14: En kijk op nieuwslubbers.nl.
16: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
17: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
18: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijs. Garantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
19: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 1 uur.
21: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer.

0: Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzande en Oltgensplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden. Het Franse bedrijfsleven heeft deze maand te maken gehad met een krimp van de economische activiteit. Vooral de dienstensector was minder bedrijvig, dat meldt marktonderzoeker S&P Global. Een aantal bedrijven gaf aan dat de krimp door de extreme hitte in Frankrijk kwam.
1: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
0: En tot zover het nieuws.
2: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-ballast.de.
1: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
2: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
3: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
4: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
5: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra. De wereld aan sierbestrating
9: in Hoogeveen.
8: Bij Zon Second Hand Shop en Meubelstore.
10: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Zon in Drouwen-Aumont.
8: Je vindt jouw stijl bij Zon.
11: Eems Delta Schilders Delfstijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
16: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
17: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hé, hey, ben je er weer?
20: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
19: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
20: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
19: Ja, lekker. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
22: strikt. Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
23: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
24: Nee!

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Hits, Das Radio.

0: een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Opgelet. Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen ten Post. 050 230 60 40.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
4: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonus Gansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens!

0: En Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oho, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch wel verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
8: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Rutenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoers en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
9: Oh la la.
8: In Rutenbrock.
10: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
11: Alles in één keer kloor.
12: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Nieuwe bedrijfsunit.
16: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
22: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met 2 pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over

0: voor een gebied de grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzande en Oltgensplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Nostalgie Ballast.

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rossin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rossin.nl.

0: scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
1: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom Baskum. Hubo helpt.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Wat een mooie vrachtwagen!
7: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
8: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
9: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
8: Oh, dat is fijn.
9: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
10: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
11: Alles in één keer kloor.
12: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
13: Hits, Das Radio.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Oh ja,

0: Slapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Rutenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoers en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag.

0: jou. Kijk op jumbo.com. Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
4: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op Risloan. Benelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
1: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
6: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
7: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
8: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
9: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
10: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
11: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op Strokmeijer containerverhuur.nl.
12: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Sanders Bestrating, voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met 2 pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd.

De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied de grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Vrijdagmiddaghits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
2: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
5: Scoor nu met Clubkarwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
7: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
8: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Rutenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoerst en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
9: Oh la la.
8: In Rutenbrock.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

Test 1, 2. Ja. Zo, wat een begin van deze vrijdag, jongens. Ongelooflijk. Keurig op tijd in de studio om 2 uur. De hele band in de war.

flesje bier pakken, denk ik. En dan ga eens even kijken of het allemaal goed gaat komen. Kun je ondertussen alvast even gaan nadenken over wat we allemaal gaan doen deze middag. Heb jij een verzoekje voor mij? Geef het even aan me door. 085-114-3939. Oh, wacht even, man. Zo. Jongen. Nou, eens even kijken, gaan we. Wat er allemaal gebeurt hier.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeeuw of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
6: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde. Buitengewoon goed.
5: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
10: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
11: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
12: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt.

0: www.radioveronica.nl.
1: Nieuwe bedrijfsunit.
2: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
3: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
5: AutoFirst Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. AutoFirst-ZellerAutos.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Simpel. Oh nee, hè. Moet

0: energiekosten? Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rossien.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
4: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
5: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
6: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
7: Voor reparatie, onderhold en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
6: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
8: Ik ben er helemaal klaar mee.
9: Nou, ik ook. Laten we een nij begun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
8: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
6: VLM-kozijnen.
9: Kwaliteit die blijft.
10: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
8: Ook zo klaar met lange levertijden.
9: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
6: VLM-kozijnen.
9: Kwaliteit die blijft.
11: Nostalgie Palast in Noord.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Zo, hè, jongens, wat een afgelopen uur.

0: Luxus problemen, netwerkstoringen, lauw bier in de koelkast.
1: Jawel, jawel, het is er weer tijd voor.
0: Eindelijk.
1: Vrijdagmiddag hits.
0: Ja.
1: Jawel. En hier is uw presentator.
0: Een uurtje later.
1: Ja, presentator. Ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.
0: Yes.

0: kun jij je plaatjes insturen naar de studio van Hits via 085-114-3939. En ik heb het leuks om weg te geven vandaag. En als jij echt van piratenmuziek houdt, dan heb ik echt iets leuks om weg te geven. Dus blijf luisteren tot 6 uur. Is ook misschien een soort van goedmakertje misschien, hè, dat je een uur hebt moeten missen. Maar ik was het sowieso van plan. Maar blijf luisteren in elk geval. En verder heel veel lekkere muziek. En ja, jij hebt dus invloed op de lijst. Stuur even jouw favoriete plaat voor deze middag. Doe dat even met een spraakberichtje. Doe een fotootje erbij. Wat ben je aan het doen? Ben je nog hard aan het ploeteren? Zit je al lekker op de bank thuis? Misschien in het café met vrienden? In de bar bij de sportkantine? 085 114 39 39. Gaan we gauw verder.
1: Dit is Herman Schuitmaak. Nachtbraken!
2: Nog een keer!
3: Nee.
1: Bussiemaker! Hey, sukkel!
4: Idioot!
1: Nee, Herman Schoonmaker! Scho!
2: Ja!
1: Serieus, gewoon scho!
5: Ja bro, die gast met die dikke show.
6: Herman Schoonmaker, niet die televisiemaker, maar die praatjesmaker.
4: Oh ja, die hoor je steeds vaker!

0: Kees alleen, meisje in je spijkerbroek op Hitsdas Radio. Goedemiddag. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt in de appbox van Hits. Een berichtje van Laurens. Hoi Herman, kun je meisje in je spijkerbroek wel even draaien? Alvast bedankt en groetje van Laurens van de Kiefte. Nou, Laurens, zojuist even gedaan voor je. Kom ook leuke foto's binnen. Herman, heb je ook de kabouterdans voor mij? Omdat mijn collega op de vrolijke die zin heeft aan het weekend. En hij heeft een flesje bier. En zin aan een flesje bier. Jongens, wel even netjes schrijven, hè. Groeten komen van Mark en die is met de trekkers bezig buiten. Arta Speelgoed, die stuurt een foto. Die heeft het hoogste punt bereikt van een kilderblokker. Dus daar ook tijd voor een potje bier. En Café de Fles, die zit er weer met elkaar te vissen, volgens mij. Dit ook een spraakberichtje bij. Eens even kijken wat dat is, jongens.
1: Herman, goedemiddag.
0: Hi, mooi.
1: Hoi. Ik ben een weekje alleen nog met de boot op vakantie en nou, vroeg lekker weer erbij, liggen padden zoals ze meer, beetje bier erin, een beetje vissen. Dus een nummer van Nico Haak wel even opzetten, als ze me missen, dan ben ik vissen. Nou, alvast bedankt en succes nog even met uitzending, hè. Groeten, Remco.
0: Remco, veel succes daar aan het Paterwolsemeer. En je eentje op een boot op het Paterwolsemeer. En vissen. Nou, dat zijn allemaal drie dingen waar ik een hekel aan heb. Maar ik wens jou heel veel succes. Van zo te zien aan de afbeelding heb je er wel heel veel plezier bij. Aniek die vroeg ook een plaatje aan. No Amigo Go heb ik ook zojuist even gedraaid. Dan heb je ook nog een verzoekje. Stuur even een appje naar 085 114 39 39. En dat nummer kun je dus ook gaan gebruiken voor een speciaal moment vanmiddag. Want ik ga echt wat leuks weggeven, al zeg ik het zelf. Ja, echt waar. Ik ga het over ongeveer 20 minuten bekendmaken. Ja, 085 114 39 39 voor de vrijdag.

0: Herman Schoonmaker.
1: Een standaard drinker.
2: 2, 3, 4. Dat wordt wel gedaan.
3: Een standaard drinker. Als je dat veel vindt, dan ben je knapper in.
2: Ja.
0: Hits. Das Radio.

0: die God en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
1: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
0: Mulders Meubeldorp, bij ons in Frieskelo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
2: Mulders Meubeldorp.
1: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
3: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
5: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
6: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
7: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers Rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
12: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
13: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
14: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
15: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
16: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. Martin Gevelrenovatie.nl.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Kijken we even naar het weer. Vanavond plaatselijk onweer. Morgen zaterdag buiig, daarna meest droog en meer zon. Dat blijft tot woensdag zo, zie ik. Daarna komt er weer piep weer aan. En een melding nog van onze eigen ANWB.
3: Mooi, een flitser op de A7 richting Hoge Zand. Bij hectometerbal 211. Daar weet je erin van.
2: Jongens, oppassen daar dus. Een flitser op de A7.
4: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland is dit legitiem voor u aan de band. Hits, dat is radio.

0: Armen Schoonmaker.
1: U bent niet van Radio Drenthe, TV Drenthe. Kijk, vandaar heb ik grote problemen met.
0: Hits. Das Radio.

Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten met z'n twee. En als het zo warm is, moet je er niet aan denken, denk ik. Maar goed. Dat is weer een andere discussie. Het is 16:45 geworden. Je luistert naar de vrijdagmiddaggids. Mijn naam is Herman. En ik zei het al, ik heb iets bijzonders om weg te geven vanmiddag. En dat ga ik doen nadat wij Raad de Plaat gespeeld hebben. En wat heb ik weg te geven? Ja, dat heeft allemaal een beetje te maken met een project wat ik natuurlijk een poosje geleden al hier op de radio gelanceerd heb. Nou, je hebt het misschien op mijn Facebook wel al kunnen zien. We hebben vinyl laten persen van de plaat van Piraten Power Hour. Mijn zender is te koop. En je krijgt van mij dus vandaag, als je meedoet met een spelletje en je wint, krijg je dus een vinyl exemplaartje van mij. Gesigneerd en al. Handtekening van Danny erop, handtekening van mij erop. Doen we er nog wat stickers en zo bij in.

nachten ben jij bij mij. Nou, je kan het aan de stem eigenlijk wel horen. Ik zoek de titel van de plaat en de uitvoerende artiest. En stuur even een appje. 085 114 39 39. Dan krijg je van mij, als ik jou straks aan de lijn heb, een gesigneerde versie van een prachtig stukje vinyl. Hij is ook nog roze, ook nog. Kijk maar even op de Facebook van Piraten Powerhouden met Zender is te komen. En als je denkt van, nou, waar gaat dat in godsnaam over? Nou, het is echt een stukje muziekgeschiedenis, mensen. Ga daar maar even goed voor zitten. Dit heb je nog nooit gehoord. Dit is echt...

0: bij mij. Als jij weet welke plaat ik dus zoek. Liet het fragment zojuist horen. Nog even heel kort dan. Even heel kort, ook de laatste keer hoor.
1: Raad de plaat.
2: Maar in de dag ben jij bij mij.
0: Ja, de uitvoerende artiest en de titel van de plaat. En als jij dat weet, dan krijg je dus die geweldige plaat. Mijn zender is te koop van Piraten Power Hour. Van mij dus en van Danny. Krijg jij op vinyl thuisgestuurd, inclusief een handtekening. Nou, laten we maar gauw overgaan naar mensen die wel kunnen zingen. Stef Eckel hoor je nu. Zingen gaat hem beter af dan ons. De Woonboot op Hitstad Radio.

0: Uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Ruttenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoerst en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
4: Oh la la.
3: In Ruttenbrock.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Boeie.
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zo hé.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hogeveen geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
17: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
16: Oh, dat is fijn.
17: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
18: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
20: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom Baskum.
21: Hubo helpt.
22: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
23: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
24: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media.

0: accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dan de verkeersinformatie op Hitsdans Radio. Een flitser dus van Groningen richting Hogezand. Bij Hogezand staat ze dus te flitsen. En een file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen. 13 kilometer file daar zorgt voor een vertraging van 35 minuten.
2: De

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
4: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddag.

0: is de middagshow. Het laatste uur van Hits Das Radio. De vrijdagmiddaghits. Ik heb hier een prijs liggen. Een gesigneerde versie van de single van Piraten Power Hour van mij en van Danny. En het lijkt ons leuk om jou die misschien wel aan jou te gaan geven. Het enige wat je hoeft te doen is mee te doen met een spelletje Raad de Plaat. En als ik jou straks bel, wil jij dus een stukje vinyl, een uniek stukje vinyl. En je krijgt ook nog een andere leuke prijs van Hits bij en van Piraten Power Hour. Luister even goed mee.
1: Raad de Plaat.
2: Maar in de gedachte ben jij bij mij.
0: Ja, en ik dacht van nou, er zullen wel veel goede antwoorden binnenkomen. Die komen ook wel binnen, maar ook heel veel verkeerde. Kijk, dat het om Jannes gaat, is iedereen wel met me eens. Maar hoe heet het? Wat is de titel van die plaat? Als jij het weet, stuur even een appje naar 085-114-39-39. Niet gaan bellen. Misschien bel ik jou dan terug tussen nu en een minuutje of, nou, laten we zeggen 6-7.

0: Young Colinda. Een plaat uit 87 alweer. Hits. En we spelen Raad de Plaats met deze keer toch wel een echt wel, nou ja, als ik het zelf zeg, een hele mooie hoofdprijs. Namelijk een gesigneerd exemplaar van de vinylsingle van Piraten Power Hour. Goedemiddag Marcel.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je verbinding hapert weer. Ik moet even bij de wifi, of naar de wifi toe lopen of erbij weg. Marcel uit Meethuizen.
1: Rommelpot.
0: Ja. Marcel, wat ben jij aan het doen op deze mooie vrijdag, vrijdagmiddag?
1: Ik ben vensterbank aan het blazen.
0: Vensterbank, maar die waren verrot of zo?
1: Nee, er zaten baksteen
0: in. Oh, oké. Okay.
1: Aan de buitenkant, zeg maar, dat vond ik niet zo mooi.
0: Nee. Ja, dan moet dat eruit.
1: Ja, daar zat nog niks in. Die oude rommelpot terug.
0: Zo is dat, Marcel. Ja, nou, dus zo is dat. Al flesje bier erbij, hoop ik. Radiootje lekker aan.
1: Nou, bijna. Radiootje wel, hè. Flesje bier zal in de koek, hè.
0: Kijk, hartstikke goed, hartstikke goed. Een gesigneerd exemplaar van onze single.
1: Ja.
0: Dat staat op het spel. Ja, word je er blij van of niet?
1: Daar worden we hartstikke blij van.
0: Oh, oké.
1: Want ja, collectors item.
0: Collectors item, dat zeker. Maar jij schrijft, onze zoon van 10 jaar, die gaat helemaal los.
1: Die gaat helemaal los.
0: Nou, kijk aan. Nou, nog even afwachten of het goed is. Hè? Ik laat even de fragment horen voor de mensen die net inhaken.
2: Raad de plaat.
0: Ja, en er waren toch nog bijzonder veel mensen die de titel niet helemaal juist hadden. Naar welke plaats zoek ik vandaag, Marcel?
1: Jabbers van Casablanca naar
0: Nathalie. Hoppakee! Haha! Helemaal goed, Marcel. Ik ga jou blij maken met een leuk verrassingspakket. Met daar onder andere in de gesigneerde versie van Mijn Zender is te koop. En wat stickers van Piraten Power Hour. En natuurlijk ook van Hits, allerlei leuke dingen. En die komen naar Meethuizen.
1: Hartstikke goed.
0: En je krijgt ook nog gratis en voor niks Casablanca naar Napoli op de radio erbij. Nou, succes met je kozijnen.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo, hoi. Had je hem nou niet gewonnen? En wil je ook zo'n versie van Piraten Power Hour of vinyl? Kijk even op onze website. Gaat helemaal goed komen van Piraten Power Hour, hè. Dit is

Het was het antwoord inderdaad op Ratenplaat. Jannes van Casablanca naar Napoli en Marcel Krol uit Meedhuizen, die gingen met de prijzen vandoor. En er komen ook berichtjes binnen. Herman, zit je nog gewoon schaamteloos ten eerste je eigen plaat te draaien en daarna ook nog eens reclame ervoor te maken? Ja, dat klopt.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de dormers hebben we ook New Star Jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar €79.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog vinden we ons.
5: Nieuwe bedrijfsunit te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
4: Vinema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinemold.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
9: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
10: Nieuwe screens nodig? Terpstra Zonwering.nl.
11: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
12: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt.

0: tuin- en parkmachines, inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-schemda.nl.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
4: Het weer op Hitsas Radio. Vanavond plaatselijk onweer mogelijk. Morgen zaterdag buiig. Vanaf zondag wordt het meest droog en weer meer zon.
5: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela.

origineel is van de Meuren. En deze live uitvoering van BZN is ook een prachtige in het Nederlands. Een van de mooiere covers van het origineel, om zo maar even te zeggen. Nog kleine 20 minuten hier, de vrijdagmiddaghits. En zoals elke week, ja, je moest even wachten vanwege alle storingen het eerste uur. Maar er is hier ook weer Herman Keizer om het weekend officieel een beetje meer glans te geven en af te trappen, zeg maar, hè.

0: Herman Schoonmaker.
1: Dag bij Herman, we hadden erover.
2: Dit moet stoppen, ik volg ervan.
0: Vrijdagmiddag.

autobiografische plaat is van de Esperando's. Ja, misschien wel. Ja, zuurt toch niet zo, nee. Herman Keizer, die hebben we net ook. Nightzeun, Herman, Nightzeun, nee. De vrijdagmiddaggids. Ik heb nog een paar nummers te gaan. Ik heb toch eigen plek voor eentje nog. Kom maar even door. Welke plaat wil jij graag horen? 085 114 39 39.

0: Das Radio.
1: Mooi Herman, kun je bruine bonen met spek draaien van Johan en Peter? En voor alle collega's die nu nog aan het werk zijn, sterkte ermee. Ik heb weekend. Zoet Sven.
2: Hoi.

0: Nou, dat check roken zal tegenwoordig wel een duur hobby zijn. Johan en Peter, steeds bruiner. Steeds bruine, ja sorry, ik praat er door je heen, Johan. Steeds bruine bonen met spek. Vrienden, dit was hem. Een beetje een rare uitzending van de vrijdagmiddag is, maar we hebben het volbracht met elkaar. Stroomstoring in het begin, hè. Internetstoring, de hele bende. Dus,
1: This one's going out to everybody.
0: Maar het is ons gelukt.
1: Sounds of the trigger trigger.
0: Het was weer donders gezellig. En daarmee is het nu officieel bijna 6 uur.
1: Yes.
0: Ik wens je een supergoed weekend. Heel veel plezier met alle leuke platen die voorbij gaan komen hier op Hitsas Radio. Ik spreek je volgende week vrijdag weer.
1: On the mic, I'm the teacher. Spec my words like a preacher. Cut the crap, get the slip. Drum and bass to

0: Gewoon naar mijn denkweg van West allemaal gaan neer. Nou, dat ik bel het schietboot. Verhuizen. Klootzak.
1: Vrijdagmiddaghits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
3: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: Boskloppen verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppen verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
6: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze

0: Dakgroep.nl en RudySchipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzencoördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. In het Zweedse Fagersta, ongeveer 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm, drong een 18-jarige man met een zwaard een middelbare school binnen. Hij verwondde 2 mensen en werd door de politie neergeschoten en aangehouden. De man had eerder op de school gezeten en was al veroordeeld voor mishandeling. De gemeente opende een crisiscentrum. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratie politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalet en Staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Nostalgie Palast in

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-ballast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, hit, Das Radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom-Baskum. Hubo helpt.
3: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
5: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
6: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
5: Oh, dat is fijn.
6: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Nu

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hey Niels!
2: Hey Mooi!
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt!
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
2: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten!
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
6: Alles in één keer kloor.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op Rabo.

0: Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Hits, Das Radio.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: project? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Van 21 tot en met 23 augustus is het feest tijdens de kermis in Rutenbrock. Beleef de breakdance, power express en botsauto's. Geniet van braadwoers en bier. En op vrijdag van een spectaculaire vuurwerkshow. Met elke dag live muziek. Op zondag is het Hollanddag. Mis het niet. Kermis.
3: Oh la la.
2: In Rutenbrock.
4: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende.

0: Bergen bij Vendraai blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendraai en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. DNS vervoerde vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix. Vorig jaar waren dat 33.000 reizigers op vrijdag. Elke 5 minuten vertrok een trein, de zogeheten Max Express. In totaal waren 100.000 mensen aanwezig op het circuit. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Trouwenermond.
3: Je vindt jouw stijl bij John.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dat ben jij.
1: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
11: Hits, Das Radio.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtests uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet.

0: vorig jaar. Elke 5 minuten vertrok een Max Express. In totaal waren 100.000 bezoekers op het circuit. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: kleinste. Met de grootste hits. Dit is Hits. Das Radio.
1: Het was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal tussen wit besneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse muis.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. De Oostenrijkse regering maakte vrijdag een steunpakket van 240 miljoen euro bekend voor boeren die zwaar getroffen zijn door droogte. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tochnig meldde dat de totale schade in de agrarische sector meer dan 1 miljard euro bedraagt. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperatuur.

0: nou gewoon deur.
1: Ach ja, laat hem gaan. Zo is hij.
2: Dat is nice.
3: Volgens mij denk ik trombose.
4: Mooi hè, die trombone.
5: Hits. Dat is radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, zijn zeker 14 mensen gedood en 121 gewond geraakt, waaronder 22 kinderen. De aanval gebeurde in 2 golven. Zelensky noemde het een daad van terreur. Volgens de Verenigde Naties vielen in juni en juli 730 burgerdoden. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van halt in bij evenementen. Deze week staat een haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus. Het aantal alcoholgerelateerde haltzaken steeg van 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Hij heeft ze jarenlang de kosten. Doe heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje. Hij is een

Stapelharde hits. Hits.nl.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Plots was er een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal tussen wit besneden bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse muis.